door Genevertverstaling van zijn persoon. En hij is God geopenbaard en mensheid. Dan en arm woont het ganse volk van de Godheid en zijn charpa. Paulus zei dat zo in Kolosser 2:9. Dan de volle Godheid woont en arm charpelijk. Dan zagen we ook dat hij alles omgonen hield. Alles in de wereld al, voortzuwider der zijn woord. Hij deed niet bloos alles erschaffen, maar hij hield dat ook alles toop. Hij is dat liem, dat alles toop hield. Deze wereld blijft krijg no taak omgonen, wils hij dat alles toop hield, dag voor dag. Dan zagen we ook dat hij de vergevenis voor onze zonde is. Hij heeft onze zonde weggenomen. Hij ging nog triets voor die en voor mij. En dat is de oorzaak dat we allemaal nu naar Jezus Christus komt, wordt vallet vergevenis trieën voor zijn zonde. Een volkomene raden, God zij dank. Dat is dan wat hij in de vergangenheid gedaan heeft. En nu deed hij ook voor ons beden en ons vergeven van wie zinje en die te aan betjanen. Werkelijk, vriend, wie ha een wunderschöne heiland. Wie verleten dat vergeet mal bij nummer 6, zoals ik dat naan, en dat is dat door verrood is voor dat wat ons nu en ons leven veelt. Wie zeide dat hij zich tot God zijn rechte hand van de majesteit im hemel doelgezet heeft. Dit is eigenlijk de noorrecht van dit Hebreeën boek. Er zijn twee of drie dingen die ik erwähnen wil, verdem dat we wiedervoren met dit. Eerst wil ik zeggen dat hij Jezus na hartelijkheid en medastigheid kreeg, als hij trekt naar zijn vader zijn troon, zond als hij niet verheer houdt. Anders gezegd, door is nu im hemel woord, dat niet door weer 2500 jaar trekt. Oder in de vergangene eeuwigheid wat iemand belangt. En dat is een man, de Godman. En de heerlijkheid met nagelmolen en zijn hang en feit en de spieswond en zijn zied. En meer is zo dat ze goor en zijn verheerlijkte charpa waar we aan tjane door de nagelmolen en zijn hang. We waren aan zijne met de tijd aan jan dag. Ober krijgt nu, während je dit heren, als hij daar bij de vader zijn ziet. Hij weer God in de vergangene eeuwigheid, ober nu als hij de God moon. Want dat zegt dat hij zich doelzaad, meent dat niet dat hij meid weer, oder dat hij zich uitreven deed, oder dat hij nog deed. Hij deed toch niet zetten en luren dat weer komen wordt om te bezieken oder zo wat. Hij zaad zich dol. En dat meent dat als hij onze radung voor dich moek, zaad hij zich dol wils de radungswerk voor dich weer. Dat is krijgt wat dat ook meent, wanneer het in eerste Mose zegt, dat God ruhe deed om zevende dag, de erschaffung weer voor dich. Dat zegt dat God ruhe deed om zevende dag, wie hij meid? Nee, een predje had je gezegd, dat als God de wereld al erschaffen deed, had hij maar zeer, zeer weinig van zijn kracht en macht gebruikt. Nee, heb je niet meid. Ober dat we voor dich zijn, door we niet dat hij nog meer doen moest, om de erschaffing voor dich te maken die weer volkomen. Zet ik zie een predje gewaast, ha ik niemals kunt mijn schriftdesch toemaken en daarvan gonen en zeer, dat mijn arbeid gans voordig is. O, einzelne dingen kan een voordig maken, jo. Ober daar is immer meer arbeid te doen, en dat is besonders zo in dem Herr, zijn arbeid. Niet bloos dat. Daar zijn zo zeer veel verschillende arbeider, die mij schijn gonnen, en dem Herr zijn arbeid. Ik doe nu een zinder zo klaas aan je rechter, en mij heet dat ook zeer, zeer schijn. Ober daar ook. Wie maken een on je recht voor dich, aber du erst dan immer de nächste zindag. Nee, de arbeid voor dem Herr is niemals ganz voor dich en deze welt voor ons, wat de Herr einem huis neemt. Jo, en dan, waar ik mij uitreven. God zij dank van de eeuwigheid met dem Herr. Jezus zat zich dol, wil de arbeid naar raden ver te brengen, voor mensheid voor dich weer.
En hart, mijn vriend, du kanst niet zo veel als die kleine vinger opheven, irgend wat totelaie, to de radung, die is gans voor dich. Die is volkomen. Alles wat wie mensen doen kennen, is dat aannemen. Is die dat klaar? Wie zijn volkomen in Christus, wat de radung aanbelangt. Paulus maakt dat zeer klaar, in Kolosser 2, 9 en 10. En ik geef de waarde, ik weet, wat is het wichtig? Dan de volle Godheid woont en arm, Jezus, charperlich. En je zendt en arm je veld, die dat hoopt is over alle macht en haarschaft. Wie zendt volstendig en arm, en wie zendt aangenomen en dem leefste, de Heer Jezus Christus. Dat is wat dat meent, dat hij zich dolzaad. Ober door is nog een woordheid, en een schrijver heeft dat zo gezegd. Door is een man en de haarlichtheid, ober de gemeent held aan niet meer en betracht. En dat is schoed. En dat is dat hij door is een tijd voor ons instonen, ver dem voda. Dat, mijn vriend, is een wunderschöne woordheid. De Heer Jezus heeft nu een dienst. En dat kan ongeveer zoals dit gezegd worden. En dit reed van Jezus. Hij starf hier in deze wereld ons te raden. Hij leeft door in hemel onze radung te beschutzen. Hij is door bij voeder voor ons te beden. Hij is ons grote hoord. Hij deed ons aanleren. Jo, hij is nu, krijgt nu, wie dem voeder zijn rechterhand, zeer opgenomen met zijn tjengen in deze wereld. En is immer reed ons te helpen met wat ons veelt. Mijn vriend, wat veelt die? Veelt die help? Veelt die wijsheid? Wat emmer die veelt? Go nu aan en lie aan dat veer. Wat emmer die ne probleem is? Hast du dat gedone? Hast du aan je vrocht nu help? Dat du voor aan kanst goede woorden verbrengen en dien leven? Wie moet er dan ook behouden? Dat wie welig zijn, zien welle voor ons aan te nemen. Hij wordt die problemen uitarbeiden, nog zien welle, niet ons welle. Beden is niet dat wie proeven God te overreden wat te doen dat hij niet doen wil. Beden is dat wie ons verenigen met wat zien programma is voor ons en voor de wereld. En hij is meer als welig ons alles te geven wat ons veelt, wanneer wie ons met zien welle, vereenje. Hij is immer door voor ons te beden. Wie kennen er boor met schrieën en je noodvinger verhelpt wanneer ons dat veelt. Dat is wat dit Hebreeënboek ons onrechte woord. Wat Jezus nu voor ons deed en doen woord. Ober hij is de eenste die dat doen kan. Tjene van de valse leer, ere leider, kennen dat.

dat hij zich doelzat tot de rechterhand van de majesteit im Himmel. Hij neemt de heerlijkheid terug, en door en heerlijkheid im Himmel is hij nu met een verheerlijkte menschenkörper en is door bij de majesteit im Himmel. Hij geeft zichzelf aan voor God zijn bloed op een kruis, zodat du en ik kunnen eeuwig leven hebben.

En nu komen we bij dat zevende, bijzondere woord, dat gezegd wordt van hem. En dat is in Hebreeën, dat eerste kapitel, de vierde vers. En er is zoveel hekje gesteld als die engel, als hij een veel vertrouwelijke genomen, je arbehaft als die. Hier is ons nu gezegd, dat hij hekje hem weet is als die engel. Dit is nu een poort van wat gezegd wordt, derg dat tweede kapitel. En dit is alles dat Jezus hekje hem weet is als die engel. Engel hadden veel te doen met wat passiert in dat Oude Testament. Dat zegt in de schrift zelfs, dat dat gezegd gegeven wordt, derg den dienst van engel. Wanneer een im Oude Testament lezen deed, dan is het goed in te worden dat God voor een engel brukt. Dort wie ze goor dat de twee goldene engel gestalte, door even in je noderstoel weer en de allerheiligste stoel en den aandachtszelt. Jesaja had een visioen van seraphim. En in de laatste dag, nadem dat de gemeente uit deze wereld uitgenomen is, zoals beschreven is in dat openbaringsboek, dat door een engel dienst is van je recht, dat passeren wordt. Daar zijn nu bibeleren die zeggen dat de engel nu geen dienst heeft wat Christen aanbelangt. Die besteed je dat er nog niet

Het Testament is dat zegt dat Engel nu in deze tijd Christen dienen doen. Ik denk is dat we de Heilige Geest in ons hebben, also is het niet nodig dat we Engel dienen zullen hebben. Ik verstoor zeer goed wat ze zeggen en ik wil niet strijden doorwegen. Ober mij is zo dat de Bijbel dat ondersteunt deed, dat er tijden zijn van Engel ons dienen. Ik weet dat er te veel Christen zijn die ego van Engel reden dat ze Engel je zijn haar en zo wieder. Mensen vergeten dat de beze geesten zich zo verstellen kennen als goede Engel. Ober den het zwak is ons Christen te vernichten. We zullen ons leven beschaften met de Heer Jezus en met God zijn woord. Ik weet van Christen die zich verloten op Engel. Aan te leiden wanneer ze entscheidingen maken moeten. Dat is gevaarlijk, vriend. Dat zullen we niet doen. Wel we ons leven beschaften met God zijn woord, dan wordt de Heilige Geest ons leiden kennen. Ober een betrek naar Engel, mij is zo dat Engel donen ons dienen over een weg dat we je weinig niet van weten. We worden door een beet meer van reden, want we bij dat eng van het eerste kapitel worden komen. Ober ik zie zeer dankbaar dat we nu niet brokken derg Engel naar ons God komen. We hadden hem Heer Jezus Christus. Hij is ons stalvertreder en al onze verwantschaft met God. Wanneer du im Nieuwe Testament lezen deest, besonders in de vier Evangeliumsbeke, dan wordt en worden dat Jezus door van red dat we nom voder komen kennen en Jezus zien nomen. To zijn jinge zei hij een dag dat zij bij dan niet houden en Jezus zien nomen je beet, maar dat zij nu zullen zoals dat beden. En jo, dat is gans in ordning, want we beden dat we dan om eng van ons beden, dat zeien en Jezus zien nomen. Dat meent even dat wat we nu vragen stemmen zal met wat de Heer Jezus wil willen hebben van ons. Jo, Jezus is veel hechter en weet als Engel. We zullen ons beschaften met de Heer Jezus, leven als met Engel. Nu de Hebreeën Christen weer goed bekend met het Oude Testament, en die werden ook goed bekend met de Engel erdienst en de Oude Testamentliche tijden, wil dat Oude Testament houdt door veel van te zeggen. En dat openbaringsboek zegt het dat Johan hier een trompet blozen, en als hij zich een randje draait houdt, zag hij de verheerlijkte Heer Jezus. En met dat hem zin, zegt Predje McGee, dat hem zo is dat wanneer dat door van een trompet blozen reed, wanneer die ontrekking komt, dat dat water wordt bloos de Heer Jezus zijn stem zennen, die de Christen nou zich roepen worden, dat kun je dan ook zennen. Ik word dat niet verstreden. Ik heb Christen getroffen, den angst weer dat zij om eng niet worden, den trompeten blozen hieren, en dan worden ze niet met een hecht gegrepen worden. Ober vriend, daar brukst du die niet om duren. Wanneer du bekeerd bist, dem Heer Jezus aangenomen hast, dan worst een hecht gegrepen worden. Dat is zeker. Wils alle Christen worden een hecht gegrepen worden in de entrekking. Waar de engel zijn boten, nu recht drogen. Engel doen dem Heer Jezus aanbeden. Die zijn creaturen die de Heer erschaffen heeft, als er is hij beter als engel zijn. Dat is geen vraag over die zaak. En dat Oude Testament, wie de Heer Jezus volken aangediet als dem Heer zijn engel. Ober nu dat hij mensen gestalt op zich genomen heeft, en nu hem hemel is met een verheerlijkte mensen tjarpa, is hij niet meer dem Heer zijn engel. Wie worden dat zijn in dat tweede kapitel? Hij is nu een man, Christus Jezus, hij is de mensen zijn, en dat is de betoning dat dit brief op hem ligt. We komen nu naar wat dat mij zo is, zeer wichtig is dat we dat zullen zien. Ongeveer 273 mol wordt er wat gezegd van Engel im Oude Testament. Zoals ik zei, die werden boten en werden gewoonlijk verbonden met Gods troon. Hier zijn nu meerdere woordelijke aandiedingen van Oude Testament. Eindelijk zijn er 7 en 6 van die zijn van de psalmen genomen. 2 van die zijn van de tweede psalm genomen. Dat heet nu hier in Hebreeën. De tweede psalm wordt voorkomen erwähnt im Nieuwe Testament als irgendein andere psalm.
De psalmen reden meer van Jezus Christus als van ergens zest wordt. De psalmen zijn eindelijk leider en de reden van de Heer Jezus een express toearm. Door is een zeer goed beeld van de Heer Jezus gegeven en de psalmen. We worden de aandiedingen nu bekeken, een om andere. Nu Hebreeën dat eerste kapitel de vijfde vers. Dan te wonen engel zei hij jemels, du best mijn zin, vandoor zie ik dien voder je worden. En waarde, ik word voor arm een voder zennen, en hij zal voor mij een zin zennen. Dat is van de tweede psalm de zevende vers. En hij zegt door, vandoor zie ik dien voder je worden. Paulus redt van dit en zijn predikt door in Antiochien en dort Wiener je volk je predikt. Over door deed Paulus aandieden dat het niets te doen had met Jezus in je geboorte in Bethlehem. Leven dat reed van Jezus in opstonden van dood. Als God aan preek bracht van de dood. Also Jezus weer de enige die voor onze zinde sterven kon. Geen engel kon dat doen, vriend. Bloos Jezus Christus kon als een mens komen en de zinde schuld betalen. Dat wil je dan den dood. Hij moest zijn bloed vergeten dan ohne bloed vergeten als geen vergevenis voor zin. Zo zegt God in het derde Mozeboek. Jezus deed dat voor die en voor mij, en dan bracht hij voor de aantrek van dood. Waarom? Wist hij de zin is, en hij is van dood teruggebracht, zoals in je boord, zei maar. Waarde, hij zegt, ik word voor arm en voor de zinne, en hij zal voor mij een zin zinne. Dat is 2 Samuel, dat zevende kapitel. Dat weer God zijn verspreken te dooft. Ober weer dat voor Salomo? Nee. Als God dat te dooft versprook, reed hij van eenem en zijn familielinie, en dit hier in Hebreeën, maakt dat klaar dat hij door van Jezus reed. Bloos Jezus erveld dat verspreken dat God te dooft geeft. Nu de zesde vers. En ook waarde, als hij den eerstgeborene zin en de wereld in hen brengt, zegt hij, laat alle engel aan aanbeden. Dit is van 5 Mozes 32, de 44ste vers genomen. Dit is wonderbaar. God zijn engel zijn bijzondere dienen. Ober waarde, die doen de Heer Jezus aanbeden. Die zijn zijn dienen. 7e vers. En van die engel zegt hij, hij maakt zijn engel juister en zijn dienen toen een vier vlam. Hier is nu waarde. Dit is genomen van de 104e psalm, de 4e vers. En waarde, die zijn zijn engel. Hij heeft die erschaffen en die doen hem aanbeden. Die zijn zijn dienen. Dat is wichtig dat te behouden. De schrijver van dit brief, en waarde meer zodat je Paulus, bewies dat Jezus Christus hecht en weet is als die engel. En hij bracht oldtestamentelijke schriften dat te bewijzen. Nu is dat al klaar te zien hoe zeer wichtig deze eerste 2 kapitels in Hebreeën zijn. De laaien en grond voor wat nou dit komen wordt en dat is Jezus Christus zijn dienst voor ons en deze wereld. O dat we dat mochten te hoort nemen dat we een levend ja Christus tot God zijn rechte hand hebben. Krijg nu. Hij is zo waar als waar kan zijn. Veel meer zo als ik zie. Wil je hier mij nu even radio? Ober während je dit hier waar exist voor zijn. Wer weet woer. Ober hij, Jezus, is nu krijgt wie voder. En luid dat du met arm spazieren zost. Doe hem nu aanbeden. God is zegen, mijn vriend.

Want je zijn voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im hemel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes woord. Rijmer 10, vers 13 zegt, wer immer den Herrn en zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wie je nou horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: Dit weer Tysam Heem. Wann ihr wollen gleich in dit Programm noch einmal zu hören, kijk je dat ding op onze internetseed bij de podcast.
1: Je hoort je naar het programma Thuis en Heem. De gastredner is Al Friesen. En is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft.
2: Ik zie vrouw hier te zijn. Ik wil hier deze dag en deze richting hier een beetje, wil ik reden van familieleven, van het eigen leven, van verhältnissen buwen. Wat je hebben dat doen, dat we met alle dat kennen God, zo zei hier is meilig. En ik dacht, ik wil je eerst een klein beetje reis in de Bijbel nemen met je toop. En wanneer je een Bijbel hier had, kan je dat bij het zeker, dan zijn ze echt dat ik graag behouden ha. Wanneer ik de Bijbel niet hier had, en wat je plus vielleicht dat een beetje beobachten, wat ik afsnette, je even doe. Waar ik vergelijk je in Matthäus, dat 7e kapitel, vers 15 bij 23. Ik moet een klein beetje naar dat checken. Ik weer zo'n 19 jaar jong, is mij eenmaal zo'n ding in dat kapitel ziemlich wichtig worden. En in fact, ik geef mij op met mijn tussel het leven, als ik een paar van die vers moet te houden kreeg. En dan moet ik even zeggen dat mijn vader die gezegd had, en dan deed hij eigenlijk een lange deurspraak over dat ganse kapitel. Dat is poort van de grote boodschap wat Jezus bracht in kapitel 5, 6 en 7. En in vers 15 van kapitel 7, daar zegt Jezus, daar zijn mensen wat als de schoep van buiten laten, of als de wil van binnen. Ob hij zegt, door een der begrijp haast dich topstuten met den. Wel, we eerst met je zijn, wat het voor mensen zijn. Wat voor vrucht die brengen. En dan zegt Jezus, dat een kan je gooit, wien drüber op desle vind je. En dan kan ik alle soorten andere vrucht op kruid vind je. Dan schaf gooit. En dan kan gooit schlechte vrucht van een goede boom krijgen, of een goede vrucht van een schlechte boom. Zo'n de staat is te gooit. Jezus wil jaren hebben dat de mensen zullen ganz klaar weten wat hij meent met dit. Zo, so, wanneer ik nu word van een boom, word een orange losplaatje. Dan word je in een zware tijd aan mij kunnen bereiden dat een appelboom weer. Because dit vrucht zacht is een orange, de speert zich is een orange, de smaakt is een orange, alles is een orange. Dus wanneer een van die dingen niet door is, is het niet meer een orange. Maar zei, die heeft niet meer de schaal. Alles ohne schaal aan de been. Dan is het zes wat. Die heeft niet meer dat feichtigheid. Dan is het zes wat. Jezus zegt, dat bij dat vrucht, vers 20 zegt er, bij dat vrucht kan wie kraak weten wat er voor mensen zijn. De boom, ook de mens. Zo klaar zal het gewoon te zijn dat ik met Jezus verbonden ben. Ik was in een familie met 14 kinderen op. En dat je had een foto wat er niemals zijn natuur verleerde, except eenmaal. Dat we dan als onze beste Malko en een volle arme Malk nanschtierde. En mijn papa dacht, hij weer eentje in stal met dat vij. Ik weer zo'n 5 jaar zo jong. Maar ik weer ook al in stal aan je grapt. En dan ging daar het met schroots. Hij geeft die schroegje. Ik bleef ongeveer 7 knal aan de rechterzijde in de rebbe. Dat had mijn vader nog niemals zo rood als dat je zijn hem gezegd.

En dann checkt der Tray und sagt er, oh, du bist auch hier. Und dann muss ich noch ein paar andere Ausdrücke, die ich nicht für jeden habe. Entweder das. Wenn die Kau können so denken, ist ein Mensch, dann wird die Kau nicht erkennt sein, dass diese Hand nur ein christlicher Mann oder ein christlicher Mann angeschlossen wird. Und dann gehe ich für die Kau noch ein bisschen extra Schraub. Ich glaube, da für mich ist wenigstens das. Und dann sieht er bloß zweimal an der Rebbe, ja, aber nicht siebenmal. Dort ist das einzige Mal, was ich mein Vater habe, sein, da geworden. Er hat niemals ein Dalet Wort von anderen, was ich kann von besinnen. Was ich nicht an der Familie kann von besinnen. Aber er wie ein Mann, was ziemlich still wird. Ich habe eine Mama, was mit Faxen an der Rede wird, als mein Dad wird. Mein Vater. Und er passt krank taub. Es ist interessant, wo Gott Menschen, die krank verschieden sind, den taub lehrt hat. So dass ich ihn auch nicht mit helfen. In Chor kann ich wie vor ihm, bloß ein Break. Oder bloß ein Gaspedal. No? Die braucht beidens. So dass das alle mit Trachtgestalt geht. Meine Mama, die manchmal mein Vater für was beklagen. Fährt ans Kenya, was nicht mit Papa Redoni hat. Er hat gar nicht ohne. Aber mein Papa sieht das nicht most. Er leidt Mama so viel sei es wohl. Met zoveel natuur heb je ze wel. En dan zei ze eerst met verholerij. Dan wat hij zei. Want dat is wat er passiert is. Dan praag hij echt af. Ik wil die vergevenis ha. En dan wil ik wat aan anderen. En je vindt die drie dingen zei hij dan. En dan weer mijn mama stel. En dan een halve dag later. Vind ik mijn mama uit. Dat papa had er niks met te doen. En wat mij dan allemaal zo goed zag van mama weer. Dat zei dan wat verder ons. Die waren het eerste Mal, dat je hier had, was er een verre aans op kracht afprachter te mijn vader. Maar eenmaal, dan wil mijn mama zich een klein beetje verrecht voor je. En dan vraagt ze mijn papa, is het gans oprechtig, want je des toestonen to something wat je wat gedaan hebt? Ik wil niemals de antwoord wat mijn papa dan gaf vergeten. Hij checkt mijn mama in de ogen en zegt er bloos, Jezus wordt veel beschuldigd. Kein von der Schuld wir sehen. Ich sehe ein von seinen Jünger. Worte Akto rammte Drossel hier. Und dann sehe ich noch ein Ding. Er sehe, dass wenn ich mich kann eine Person wählen, ab dieser ganzen Welt, wer mich so beschuldigt, für was ich hier tun habe, das wird meine liebste Frau sein, und dann hätte sie in der Arms von meiner Mama. Und ich wüsste, ich kann das behalten, dann Mama, die brüht Fuß und Thronen an. En dan deed het maandertje, wat zei, jij moest wel daar waren voor wat beschuldig. Over dat is mijn vader dat rein en mijn hart. Dat is nu al meest 34 jaar dood. En mijn mama zei, mijn laatste werk, dat zei, bang zich nog aan mijn hart zelf naar dad. Ik zei, daar ik dit ook. Wat doen we hier laten? Dat zegt in vers 21 van Matthäus 7. Dat de Hauptsache is, maar niet wel in hemel. Niet in jeder wat Jezus zei, of Herr zei, wat in hemel kennen. Bloos die wat er kracht God gehoorzaam zijn. Die wat er God zien willen wat er doen. Die wat in hemel zijn. Mij valt bij van, zeg Schoelhulder in Madeleine, Winnipeg, de stad Winnipeg. In een middagstund kom ik naar de stoel waar de leraars dan de middag eten. Dan hadden de leraars in een lange dash gans een jaar zetten. En dat we dan is de eerste Mennonite mensen drugs in Canada nemen brachten. Op een slauwe weg. Nu weer hadden ze uitgevangen. En nu weer de woord Mennonite weer even de ganse zetten even. En zo China ooit wat ik toen aan de stoel ben weer. En zei ze, wat is dat? Best doe ik in Mennonite? En ik wist dat. Hier weer mijn alleenheid. Te mijn klare zeugnis geven. En dan zei ik, geen Mennonite wordt het in de hemel maken. Oh, zei ze. En du bist een Mennonite? Ik zei, ja. Geen Mennonisch, geen Katholische, geen Lutherische, geen Ukrainian, Catholic. Alles in de stad. Geen voor die. Geen Pentecostal, geen Baptist. Maar eenmaal vraag ik dan, wie wordt? Ik zeg, ik hoop dat ik moet vragen, nu hafa.
Bloos dig wat Jezus hem kap en hem hart ha. Geen andere. On janem dag wat Jezus geen hem vroge te wonen tjort, jeng stu te tjort. De wat bloos vroge wat hast du met Jezus gedaan. Dat alles. Tweede zet ik te al de leraars. Ik zie sure vrouw dat ik niet van iedere mennesche mens antwoord ik voor ik zie. Staan we met die antwoord te groot voorkomen. Die verantwoord ik heb. Ik zie bloos voor die mens wat in mijn show jet, die ik verantwoordelijk. En daarna voor mijn Kenia, wie is de apostelonen. En voor mijn groot Kenia, en op een westerdeel, van die apostelonen. En dan wordt hij daar afgeriet, dan verantwoord ik al middag. Ik denk, nu horen ze alles hier wat ze willen. Vrijdag met mij, ja. Vers 22 en 23, weer mijn gans troubelste vers in de Bijbel. Daar zegt Jezus, aan janem dag, dat is wat hij wat hem tweede maal komen, dan worden er een schoof mensen zijn, en worden zeggen, haar, heb je niet in die noemen je profetieerd, dat bent onder je leert, en zo weer, je counseled. Heb je niet alle soorten bijze juiste uitgedreven, in die noemen, en alle soorten grote wonden je doen in die noemen? Dat heet zich dus van ze, zij je stortje, christelijke mensen zijn. En dan wordt Jezus zeggen, ik kan het niet meer. Die kan het niet meer om hemel aan. En ik ben het woord is te oren gegaan tussen vers 22 en 23. Ik kan me dat bloos niet terugstellen. En dan wie ik zo getrubbeld dat mijn vader, wie ik zo dankbaar, hij dan mij met je in zijn vlecht neemt, dan geeft mij een paar andere dingen waar ik dan zo een beetje aan denk. En ik kan niet zijn ganse christelijke leven op eind of twee vers buwen. Dat is het schaft. En dan moet hij op de ganse woord Gottes spuren. En dat schaft ook zeer fijn, want hij weet te wat voor mensen die beetje in het Nieuwe en Oude Testament geschreven zijn. En wer die schreven die? En wat voor verhältnis die geschreven hebben? Alle dat helpt met wijsheid bijdragen. Maar mijn vader zegt wel maar naar de ganse laatste woord van Jezus gaan. Dat laatste ding wat hij zegt, verder hij in hemel dan voor. Dat vangen we in Apostelgeschichte, kapitel 1, vers 8. Vers 9, daar zit je al dat hij is hem voort in de hemel. En de jongeren die stonden er al aan het kijken. Judas werd daar, want hij had zich al het leven genomen. De andere al weer daar. Jezus en de mama weer daar. Mary Magdalene weer daar. Die weer daar. Weet niet wie nog. En dan, dat laatste ding wat hij zei, die vers 8. Hij zei, want je worden mij aannemen, en mij in je kap en hart nemen krijgen, dan wil ik die dem Heiligen Geest geven. Zodat die Heiligen Geest, dan wat kunnen die helpen in zorgnis zijn. En dat zorgnis zal ganz dicht bij thuis aanvangen. Jeruzalem is het eerste, dan Judea, Samaria, en dan in de andere part van de wereld nemen. Nicht in anderen weg. So, mijn vader checkt mij in de ogen en zegt er bloos, ik geloof en bid dat de mensen daar in Matthäus 7, vers 23, die worden alle soorten wonder, die doen, weet ik niet. Maar thuis, wie alles doorgaan gegaan. En dan hield zich dat krijgelijk. So, ik kan een beetje verstaan wat het meint, dat in Jezus zijn kracht doen, dich bij thuis aanvangen. Maar wat meint dat in zorgnis zijn? Wel, Galater 5 heeft een fijne resultaat. Dat is nog maar ja, maar dat is het ganz klooster wat ik kon vinden in de schrift. En dat vers 22 en 23 geeft ons nieuw ding wat we zullen doen, want we willen Jezus zijn Heiligen Geest met vrijheid geven in ons leven. En iedereen van die nieuw ding, die helpt einem zijn verhältnis te bouwen van ons naar andere mensen. En van ons naar God. Het eerste denk is leven. Vrede. Zachtigheid. Zelfbeheersing. Alle zijn dingen staan. Nergens stek. En wanneer je die uitleven hebt. Dan is een vol het zorgnis. Dat interessante denk is. Dat niet één van die negen dingen. Is reden. Of dat wordt doen. Dat is bloos wer we zijn. Dat is waar het is. En ja, een preger zegt maar toe ons.
ziet in zeer klare zeugnis. En wanneer nog maar de wederbrokken dan uit. Paulus kraakt hierbij. Vers 19, 21, in datzelfde kapitel, Galater 5, daar heeft het 15 ding wat verhältnissen twee rieten deed. De eerste drie hebben met hoere rieten doen. Alle soorten nog je bekijken op beeld en zo weer. Op een tv. Dat vierde is idolatry, dat meint dat something is mijn afgat geworden. Is mijn wegje is God. Dat vijfde is met een vriend omgang gaan. En dan zijn het acht ganz je weinige dingen. Oja, zorn, afgunst, met al die het eenspoelen. Ja, met die heb ik dus meer te doen. Denk dat ik zie dat eentje wat er reicht is, dat is reicht. En dan de laatste twee had te doen met schnaps drinken. En want ze te richting hadden drugs gebruikt, wat dat ook zijn bijna was. En willen parties ha. Dat zegt op een 1 van 21, dat mensen wat zich de stad worden het leven te brengen, die worden dat niemals bij een bijna kan helemaal maken. Ik had een ganz vreemde man, die kwam naar mij. En hij zei dat hij via zo'n mens wat hij niet religieën gelijk deed. In fact, hij haast dat. Oh, zei dat, jij dat ook. Ik kan religieën niet standen. Religion? Nope, dat kan ik bloos niet standen. Oh, really, zei hij? Ja. Maar ik zei, ik schuur gelijk mijn dichte verhältnis met God. Oh, nu dacht ik, had ik hem aardig verstaan. Nu wil ik nog eenmaal proberen wat te zeggen, dat ik het weer kennen te houden krijgen. Zei hij dus, ik wil leven voor eeuwigheid en een haal branden met mijn vriend als hem hemel zijn met die wat ik niet standen kan. Ah, zei ik, zo du wees in de recepta wat hij wat gewoon zeker naar de haal brengen. Dat kan ik die voet geven. En ik had dus een tandje met de Bibel. Dan moet je dat en bleef er aan naar Galater 5. Ik zei, lees hem al vers 19 bij 21. Er zijn 15 dingen op je hand, want die was daunen. Dan wordt de hemel niet voor die luren. Maar wanneer du glijfst, dat du wordt vriend ha en haal, dat hast die niet recht even getaald. Wanneer du wordt een levenstijd even die 15 dingen no leven. Wat de allerlei verhältnissen verrieten, niet topbuur. Dan wordt du niet één vriend op een eigen leven ha. Niet einem. En wanneer du glijfst dat de haal wordt oorlijk zijn, voor het vier wat er wat zijn, dan haast nog een ding komen. Dat gans oester van de haal wat zijn, dat het nus van God wat zijn. We hebben zoveel van God rammen ons, en we geven dat eenmaal honor aan ons. Want eenmaal checkte hij en zegt, is de chain recept te verhältnissen trachtbuur? Ja, zei ik, de nächste twee vers. Dat is het neen ding afgetaald. Want die was nu leven met Jezus en die kap en die hoort, dan was du im hemel zijn met zeer veel vriend. Daar heeft de Bijbel ganz klaar. Dat durven we nus niet beduren. Oh, zegt hij, kost me please helpen met Jezus om hoort nemen. Ik zei, ja, dat kan ik. En dan bekeerde hij man zich door. Is dat Ruudje zei, ik kan niet geloven wat hier geworden is. Ik zei, dat is het grootste wonder wat er jemals kan passeren. Dat is bloos één wonder. Van wat de Bijbel redet heeft, wat hem ganse hemel maakt jubileren. Dat is wanneer een mens de zin kan tachloten bij een God in de kracht en naam, en kan Jezus hem hoort vast bijna haar. Wel we nog beden. Himmlische Vader, du weet kraak wat in ons kap en een hoort bijna is. En even wanneer dat het alle zijn kost, du bist ons van harte goud. Ik bid dat du mag in jeder een van ons noren en noren naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van te kunnen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Dat we onze eigen partners omgang gaan, den leid bewijzen, den respect bewijzen. Zodat onze kinderen weten wat het meint in het christelijk leven rein ganz beschwung krijgen.
Ik bid een duwingstest met dit mishalpen. In Jezus' naam. Amen.

0: Op een dag slingerde Bejant onder deur. Wie kon dit zijn? Oma en doofstrichter zo ja zelden, jas. Mol komen de tingen de doofd. Op een wens hij zo humpel, ging met allemaal weinig schoenen spels te spelen. En zo trichter ik weinig jast. Op een door, wie stond dubbels onder deur? Dit wie de oude onkel Poeters, wenn sie es druck in de gemeente gered had. Hoi kom, en zette de oma, ik moet met hun mal reden. Mie reden? Jo, je sind doch duft zine oma. Jo, dat zie het. Es wil mal ne duft vragen, waarom humpelt de duft ze? O jo, ze de oma, dat is ne dame je schicht. Als duft nog ganz klein wie, es he de mamel vom arm gevallen. En dan is dat wat met de haft passiert. Dat boontje was van dan niet zo. Dat boontje had niet meer zo veel kracht. Wat er dan passiert is, wordt zo'n mens. Kort nu dat starf zijn pa. En de ma, die versprook, ze moest nu gaan in een grote stad en door veel geld verdienen, dat ze met doof moet kunnen dokter, dat ze voor doof ook zorgen kon. Zo is ze naar Moskou gegaan en is niet teruggekomen. Dat zijn nu toch al meerdere jaar. En echt een doofd leven hier zo alleen. O, zei de onkel Poeters als een stukje nieuwe dochter. Het heeft een goede vriend. En dat is een dokter. Kan hij doofd maar metnemen dat deze schoen doofd ontziet?
1: Na, dit weer een ganz interessanter Besuch. De Herr Poeters van de Gemeinde stand en de Oma hielt zich alles aan. Wat meist du? Wat de Oma te am vertrouwen habe, wil ze wie dat ze aufgelehnte se mensche jen Eva. Et sie mal gespannt, was sei reagieren wird.
0: Jo, jern, zei de Oma. Et heb nog de jen. Ze rubt de duftnoeder en vertelt ook aan dit. Jo, duft freut zich. Vielleicht kon hij me helpen worden. Dan wordt hij niet meer humpelen. Onkel Poeters nam am voets met en ze voeren in het doodkrankenhuis waar zijn vriend arbeidde deed. Hij onderzocht hem en zei, na, het wordt niet zijn dat hier nog te maken is. Ik kon me voorstellen dat we hem willen opereren worden en hij nu hier wat veel gymnastiek maken, kon ik me voorstellen dat dit wat wordt worden met hem doofd. Oh, nu vrij doofd zich. Doofd, du kost morgen al komen. We hebben plaats vrij in ons krankenhuis en we nemen die op. Doofd vrijt zich. Als hij nu huis kwam, stelde hij zich allemaal bloos voor. Würde het wat zijn, van hij wat gezond zijn. Zeker wie hem dat zoja schwor van zijn oma was. Wens de dokter zit voet. Dit wordt leiner dieren. Je läuft nicht, dat du am ohne in dat voi wert, wat dat thuis wordt zijn. Zo pakte ik zijn fiddel in. En hij dacht, wanneer ik er zoveel tijd heb, kon je ook nog fiddel spelen. Tot ze vol de dokters en de krankenhuis ook zoja. Wann duft im Gang soot und mit seiner Viertel spielt. Schaut wie am, dass sein Hund nicht kann mit Andor sein. Ne dem bangt er sich auch so her. Seine Oma kommen ihm noch besiete, aber der Hund, der durft in der Krankenhaus nicht nennen. Er sunk auch viel. Am leuchten sunk er dort Leute von den 99 Schubtes. Wenn alle bei ihr hart bleiben, en van dat oonje bent u vastgerand.

Ångestdags kom de krankschwesterne duft, en ze duft. En de nuvarstove, då ledde de frös. De ångefru, de vroeg, wer du så schön sinne deut, en met de fiddelspeler. Dit tint, wo ze zo jeren tane lera. Als het uit die nomen zit, vervierde ze zo ja. Ze zit, ze tan die, en ze wo zich jeren met die trafe. De früh is zo krank en licht plot te bad. Wurst du so je schätzene en arpe zete komen? O jose duft, zo jeren.

Ruft jint en een oberstof en leert zijn mama wat het aan. Ze verloor haar hoornische zonje. Zijn mama hield en zegt, Duft, verzeih mir dat. Het verdoen geld de eerste tijd zo veel in Moskou. Dan dacht ik ze, het wordt nog meer verdoen. En dan word ik komen en word ik dem jong dan alles kon geven. Word ik dem jong dan alles kon betalen. En dan verdoen dat Emma weinig geld. En ik dacht ze, nee, met zo weinig geld, ik moet wachten tot ik wat mooier geld verdoend heb. En zo verjente de jaren. En dan wordt het eens van haar zo krank. Wist ze, in de ganse krankheden kom bij mij bloos, wens mij te wessen zo schrijf plogen deut. Ik kon mij zelfs niet meer verstaan. Ik kon mij niet verstaan waar ik mijn kind had kon, zo alleen laten. Emma war er versucht, ik mij te troosten, ik leutte op de oma. Aber mijn gewessen gnoogt mij kapot. Dat moet mij ganz krank. En daar wens ze het hier nu in het krankenhuis. Aber ik zie zo vroeg, dat het zo gekomen is, dat wie bed hier aan zijn vader trafen. Ja, ze duft, dit heeft God zo gemaakt. Es dort nicht een goeder God. En ze kon ook zijn ma veel vertalen. Vertalen van de Heeren Jezus. Vertalen van dem God, wenn alle onze levens lengt en ons alles zo viert, dat het om goeden temt.

2 de Tjenja-zending van SW Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. En ik voet me vrije, wanneer du bij de nächste Tjenja-stund wada dobi bist. En vielleicht nicht allein, hierin konst du dine vriend dat te enlode. Op wada hieren.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ecco dai pan got in wood.
2: Welkom bij ons Bibelstudienprogramm. Neem die de Bibel en ving hem als zal ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther ving wie trubbel en spolung in de kerk. Paulus sien rood as en shady vir Christus.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

De Leibachvoerder in den Himmel haf ons de geleen het je boeren dit programma van der waren uit te stroelen. En ik mocht alle touwheren welkom heiten en ook wensen dat de haar einem jeden beim touwheren mocht zeenen.

En mijn vandaagse boodschap wel wie waar uit God zien woord moet een kraf schapen. Dan hij heeft versproken wer dorstig is, den laat ik aan naar mij te komen en te drinken. Laat dem naar mij komen en laat dem die aan mij lijf drinken. Als de schrift zegt. Uit dem zijn binnenstedt waar levende waterstrijmen rannen. Wel u dat krijgt in deze aandachtsstund nog aan komen en drinken. Dat schriftwoord voor de vandaagse boodschap ving wie in Johannes kapitel 7 van vers 37 tot 42. Nou dat leidt ik weit van een woord, wel wie top den tijdst uit Johannes kapitel 7 de vers 37 tot 42 lezen.

Dat wie nu top uit Johannes kapitel 7, de verse 37, der 42 lezen. Om laatsten en raatsten dag op den Fast stond Jesus op en roept luid. Wer darst dich erst den lood ik aan, no mee te komen en te drinken. Lot dem no mee komen en lot dem, die aan mij leeft, drinken ze als de schrift zegt. Uit dem zijn bennestet waren levende waterstruimranen. Hij diede damit op den jijst haan, den die aan mij leefde, no het kreeg zullen. Wil ze helle jijst wie nog niet door, wil Jesus nog niet verharlicht worden wie. Als hij dit hierde, zede veel uit dat volk. Dis man is werkelijk de profeet. Andere zede, dit is de Christus. Aber eine zede, wordt de Christus van Galilea komen? Steht nicht geschreven, dat de Christus van David seine Nachkommenschaft in van de Stadt Bethlehem komen zal, wo David woonde?

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 665. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 665.

Maar niet deze programma te zien zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medisch mocht God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wann die vrouwen oder bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilda Friesen en de brood van het leven van jou is het eerste keer niks 10 eind voor het zaagd. Dan is de kenne een van Saba te heren kreeg waar de haar Salomo gezeind had, kwam ze om aan met schwere vrouwen af te proeven. En onze geschicht zaagd het hier bloos ganz kort en einfach, kwam ze om aan met schwere vrouwen af te proeven. Wat wordt over alle verheer passiert zijn, als ze deze entscheidung mag? Da wären veel hindernissen en schwierigkeiten in betracht te nemen, als ze zich op zo'n reis naar Jeruzalem geven wordt. Ob als ze hier dat Salomo zijn zeeën met dem Herrn te doen had, mag ze de entscheidung deze reis te merken. Ik stel me ver, als ze te de beambten in ihre regering zeeën deed wat ze een plan had, wordt er geen stand gewaar zijn. Ze meen wel ik zo wat als dit gezegd hebben. Tot jet bloß nicht, dat de tjene jen kan er land verloten, bloß te men andere tjene besieten. Sind es noch niemals eier passiert. Wenn onze fien zullen antwoorden dat de tjene jen nicht im land is, worden ze entschieden für sich in dat land te übernehmen. Sogar anderen ans land kunnen für sich in den troon van die weich te nemen. Nee, zo'n tjewe nicht anwählen. Dit worden ook alles jeltje besorgnissen gewaast zijn. Zij blijven over erop staan, en de anderen moesten bloß nu geven. Wils dat een lange reis wordt zijn, stelden ze anderen aan ihren plaats te nemen, während ze weg weer en zij verleid. Zo ook, wanneer we die entscheidung worden merken om Jezus te zeggen, waar we ook geen stoos en hindernissen ervoeren. Eenmaal loten ons deze hindernissen zo als grote boy, die we niemals worden overstaan kunnen. Ik reed mal met een officier, die toestond die dat hij zich vielleicht betieren zal. Ik vroeg hem waarom hij die entscheidung nog niet gemerkt had. Zijn antwoord weer, ik heb angst dat ik als een officier niet wil kennen als een goede Christ leven. Entschieden, wo dat niet zijn leichje was, als een officier Christus zijn nofalje te zijn. Hij zei over zijn bezorgnissen te zien en neem Jezus aan als zijn heiland. En ja, hij kon sogar in zijn arm vaststaan en Jezus zijn jünger zijn. Zeg je wat door je een stoos zijn, want du wirst Jezus aannemen en zijn jünger worden. Aber dat fing ook alle wein. Einer kon vervolging en spot ervoren dat zo. Als dat werkelijk zo wat schlachtet? Dat Jezus nicht spot, je een stoos, video en leden voor ons ervoren? Zul wie dan ik ook welig zijn voor arm te lieden? Dat kan ook meinen dat het verhältnis met zonen die ons no zijn, niet zo intiem wordt zijn. Met wen wirst du beleven en vrede leven? Met deine familie of met God? Dat we doch geen zin hebben leven vrede met onze familie willen als met God vrede hebben. Nee, nee, irgend jij stoos wat wie meien bejenen, tja wie ook even stonen. Wo du in Wellen hast, du hast auch ein Wach. Wir müssen daran denken, dass wir mit dem ewigen Leben in Radung für unsere Säulen zu tun haben. Der Herr wird uns die Kraft geben, für arm zu leben, wenn wir uns arm übergeben.

Johannes Kapitel 9. Als Jesus verbijeng, zag hij aan een man die blindje boeren weer. Zijn je ging je vrouwen aan, Lera, wer heeft je zindig, des man, oder zijn je elderen, dat hij blindje boeren is? Jesus zei, de man is niet daarvan blind, dat hij oder zijn je elderen je zindig hebben, aber daarwein, dat God zijn woordchen aan aan verren dag komen zullen. Solang als dat nog eeuwig dag is, maat wie dem zijn je woordchen verrechten, die mij geschickt heeft. Aan je nachtwoord komen, wann keiner woord arbeiten kennen. Solang als ik in deze welt zie, zie ik dat licht voor de welt. Als hij dit gezegd had, spreeg hij op de eerd en reed een schmerzel aan en ledert op de jugend van blinden. En hij zette aan, God om Siloa wota en wasch die daar benen. Siloa meint, je schekt zijnen. De man jink en wasch zich en chuim trek en kon zijnen. Zijn je nobasch en deide am verheerden pracheren zijnen, vroegen dan, is dit niet de man die door je weinlich zort en prachert? Einige meinten dat hij de wier, andere zeiden, nee, die ligt niet immer bloos. Hij zelfs aber zeid, ik zie die. Dan zeiden zij te aan, wo zijn die de uren opgekonen? Hij zei te aan, een man, den zij Jezus nannen, mjuk een schmerzel en leed mij dat op de uren en zeiden mij, ik zal num Siloa wota konen en mij waschen. Ik jenk en wasch mij en dan kan ik zijnen. Dan vroegen zij aan, wo is de man? Hij zei, ik weet niet. Dan brachten zij den, der ihr splintje was, wie nur de Pharisäer. Dort wie om Sabbat, als Jezus den Schmerzel anried en der man de Jungen opmjuk. De Pharisäer vroegen aan, wo hij dit hier komen wird, dat hij zijnen kon. Hij zei aan, hij leed mij blad op de Jungen, ik wasch mij en ik kon zijnen. Einige Pharisäer zeiden, des man is niet van Gott, wird hij halt nicht den Sabbat. Andere zeiden, wo kann ein Sünder so ein Wunderteken dönen? Dann jäuft er darüber eine Spölung mank an. Dann sehen sie noch einmal zu dem blinden Mann, was hast du von dem zu sein, der dir der Jungen abgemerkt hat? Er sagt, das ist ein Prophet. Die Juden glauben dort noch nicht, dass er wie ein Blindchen war, der nicht sein kann, bat sie dem Mann seine Eltern kommen leiten. Sie fragen an, ist das Juden sehen, von dem sie sagen, dass der Blindchen bohren wir? En wel schaamt het dat hij nu zijnen kon? De elderen zeiden, wie weten dat dit aanzien is, en wie weten ook dat hij blindje boeren wordt. Aber wel schaamt dat hij nu zijnen kon, oder wer am de uren opgemerkt heeft, weet wie nicht. Vraagt am, hij is oud genoeg, laat am voor zichzelf reden. Zijn je elderen zeiden zo, wil zij zich voor de Juden verchten deiden. De Juden wären zich al doorab einig geworden, dat zij jedem, der Jezus aus den Christus anerkannt, uit ihre Judenschule rutschteiten würden. Dat is waarom zijn je elderen zeiden, hij is oud genoeg, vraagt aan. Zij leiden de man die blindje was, weer ten tweede maal komen, en zeiden te aan, jef God de eer, wie weten dat des man een zinder is? Hij zei, of hij een zinder is of niet, weet ik niet, aber eind weet ik, et je blind en kan nu zijnen. Dan vroegen zij aan, wat deed hij aan die, wil mjuk hij die de uren op? Hij zei, ik zei je dat al eenmaal, en je harchten niet. Waarom wil je dat nog eenmaal horen? Wil je ook zijn jenja worden? Dan schampten ze even aan en zeiden, du bist zijn jenja. Wie zijn Moses zijn jenja? Wie weten dat God te Moses gered heeft, aber wegen dissem, wie weten niet eenmaal wo de Herr schampt? De man zei, dat is toch opvallend. Hij heeft mij de uren opgemerkt, en je weten niet wo de Herr schampt? Wie weten dat God niet op Sünder harcht? Hij harcht naar Söhne, die gottesfürchtig zijn en zijn Wellen dönen. Nog heeft niemals wer gehört, dat einem blindgeborenen zijn de Jungen opgemerkt worden. Wann des man niet van God wier, kon er ook nur stönen. Dort hoe zeden zij, du bist ganz in Sünden geboren en wirst ans belieren, en ze staden am Rüd. Jesus trichtet de Hirn, dat zij am Rüd gestart houden. En als hij am Funk, vroeg hij am, gelijfst du an den Menschen sehen? De man vroeg, Haar, wer is dei? Sei mir dat ich an am gelijven kon. Jesus zegt, du hast am je seinen, en dei, der hier met die red, dat is dei. Dan zegt de man, Haar, ich gelijf, en hij bet am an. Jesus zegt de am, ik zie als rechter in deze welt gekomen, dat de blinde seinend worden, en de seinende blind worden. Einige van de Pharisäer, die bij am wieren, hierden am dit zeien en vroegen, wat, zijn wie ook blind? Jesus zegt, wann je blind wieren, word je niet schuldig zijn. Aber nu, dat je verjeven zijnen te kennen, blijft je ne schuld.

Een schönen Gruß, liebe Hira. Welkom hier met een goede Nachricht. Applaudisch. Etzi Adolf Enz. Manches, wat we in de Bibel vinden, kan ons leicht te Anfang wunderen oder sogar stutzig maken. We lezen daar zoveel wunderbare, grootswaardige, buitengewoonlijke en heilige Schrift. Dat heeft dan ober ook andere Geschichten, wo we ganz gewöhnliche Menschen finden. Ik denk daar zum Beispiel an Jesus zijn Familie. Van Josef wordt je bloos am Anfang een Bet wat je zegt. Ober zijn Mutter en zijn Brüder worden Luther ook nog genannt. In dat abfallende, wens voor mij, is dat schijnbaar zijn Mutter en zijn Brüder to eine Tijd nicht leefde dat hij van Gott gescheit wie. Van zijn Brüder wordt dat ganz klar zo gezegd. Nog hier zijn ze ober doch am rechten Glaube te vinden. Dat hielt zich zo dat Johannes de Duiper ook te eine Tijd onzeker wie, of Jezus nu werkelijk die wie, wat hij zo überzeugt behaupt had. Op jeden Fall laat hij Jezus vragen of hij die erst den Gott gescheit heeft. Te eine Tijd zegt Johannes te alle mensen van Jezus, kijk, dat is Gott zijn Lam, dat de Welt ihre Sünde weichnimmt. Als hij im Gefängnis zat, hielt zich dort een Bet sehr anders. Aber wie hier in Meier dort nur das im nächsten Leid, wat hier kämmt, ohne die.

Good morning. Na, wat is er aan de hand? Vrouw, die nog maar zo wat? Nog maar dat je wie denkt en dan irgendwann fangt het aan te grabbelen. En wat is nu dan nu werkelijk de onjaarsheid? Ik laat grabbelen dat het dan al een beetje schwaar, niet? Dan moeten de boeren alle hun troubles gefixt worden. We willen dit doen, we willen jaan doen. En de mensen die dan veel onjaarweer zijn, die hebben jaren vol allemaal veel tijd om grabbelen. Er had hem denk je. Ik daar nog maar veel fantasieren. En nou ja. En wanneer ik zal ontvangen waar het worden wat een fantasie, dan moet een nog direct ontvangen te grabbelen. Nou ja. Christoph, je reist die hier. Nu was de jaren van alle hond gedanken gekomen zijn. En nog maar wat mij gezegd, die gedanken zijn nog maar een beetje snuidelijk die dingen te pakken. En hopelijk dingen die hier van die hobby die niet te pakken, während die dat program hier hast, während wie deze gemeenschap hier hand. De eerste koffie en mate. En dat is een schmackend programma waar je niet unbedingt. Maar nee, weet. Wenn er Richtung, ja, Richtung, ja, wenn er schon einmal angefangen hat, dann ja. Aber nicht unbedingt klar, was einer da was zu hören kriegt. Von der Uhr haben wir Madweg, den 3. Juni 2026, in angenehme Temperaturen, 23 Grad abwärmen und 14 Grad maglich war. Dat wat ze ons van de oongeve in deze omgeënt Tres Palmas Barchtel Sommerveld. Tot as je in Sommerveld ook allemaal nog een klein beetje kuil als het hier is, in Tres Palmas, zou de mensen doen dat je in de woorden zich dan vielleicht maar een klein beetje meer grote vielleicht roofrekenen van dit hier. Zodat ze zich mij dat allemaal loten dat. Ze willen ons mol een gezang aanhouden.

met de tijd aan Jan dag. O bekrijg nu, während je dit heren, als hij daar bij de voder zijn ziet. Hij weer God en de vergangene eeuwigheid, over nu als hij de God moon. Want dat zegt dat hij zich dol zaad, meent dat niet dat hij meed weer, oder dat hij zich uitreven deed, oder dat hij nus deed. Hij deed toch niet zetten en luren dat weer komen wordt om te bezieken oder zo wat. Hij zaad zich dol, en dat meent dat als hij onze radung voor dich moek, zaad hij zich dol wils de radungswerk voor dich weer. Dat is krijgt wat dat ook meent, wanneer het in eerste Mose zegt, dat God ruhe deed om zevende dag, de erschaffung weer voor dich. Dat zegt dat God ruhe deed om zevende dag, wie hij meid? Nee, een predje had je gezegd, dat als God de welt al erschaffen deed, had hij maar zeer, zeer weinig van zijn kracht en macht gebruikt. Nee, hij weer niet meid. Aber dat weer voor dich, Simon. Door wie nus dat hij nach mij doen moest, om de erschaffung voor dich te maken, die wir volkomen. Zet ik sie in predje gewaast, ha ik niemals kunt mijn schriftdesch te maken en door van gunnen en zeien dat mijn arbeid gans voor dich is. O, einzelne dingen kan een voor dich maken, jo. Aber door is immer meer arbeid te doen, en dat is besonders zo in dem Herr, zijn arbeid. Niet bloos dat. Daar zijn zo zeer veel verschillende arbeider die mij zijn gunnen en de Heer zijn arbeid. Ik doe nu een zinder zo klaas aan je rechter. En mij heeft dat ook zeer, zeer schijn. Ober daar ook. Wie maken een aan je recht voor dich? Ober daar is dan immer de nächste zinder. Nee, de arbeid voor de Heer is niemals gans voor dich en deze welt voor ons. Wat de Heer een in huis neemt. Jo, en dan, waar ik mij uitreven. God zij dank van de eeuwigheid met de Heer. Jezus zat zich dol, wil de arbeid naar radung ver te brengen, van mensheid voor dich weer. En hart, mijn vriend, du kanst niet zo veel als die kleine vinger abheven, irgendwo totelijen, tot de radung. Die is gans voor dich. Die is volkomen. Alles wat wie mensen doen kennen, is dat aannemen. Is die dat klaar? Wie zijn volkomen in Christus wat de radung aanbelangt. Paulus maakt dat zeer klaar in Kolosse 2, 9 en 10. En ik geef de waarde, ik weet, maar die zijn wichtig. Dan de volle Godheid woont in arm, Jezus, charperlich. En je zijn in arm geveld. Die dat hoopt is over alle macht en haarschaft. Wie zijn volstendig en arm, en wie zijn aangenomen en de leefste, de Heer Jezus Christus. Dat is wat dat meent, dat hij zich dolzaad. Ober door is nog een woordheid, en een schrijver heeft dat zo gezegd. Door is een man en de haarlijkheid, ober de gemeent held aan niet meer en betracht. En dat is zo. En dat is dat hij door is en deed voor ons instonen, voor de voeder. Dat, mijn vriend, is een wonderschöne waarheid. De Heer Jezus heeft nu een dienst. En dat kan ongeveer zoals dit gezegd worden. En dit reed van Jezus. Hij starf hier in deze wereld ons te raden. Hij leeft door hem hemel onze raden te beschutzen. Hij is door bij hem voeder voor ons te beden. Hij is ons grote hoord. Hij deed ons aanleren. Jo, hij is nu, krijgt nu, wie dem voeder zijn rechterhand, zeer opgenomen met zijn tjengen en deze welt, en is immer reed ons te helpen met wat ons veelt. Mijn vriend, wat veelt die? Veelt die help? Veelt die wijsheid? Wat immer die veelt? Go nu aan en laai aan dat veer. Wat immer die probleem is. Hast u dat gedaan? Hast du aan je vrocht nog help, dat du voor aan kunst goede werken verbrengen en dien leven? We moeten dan ook behouden, dat we welig zijn, zien willen voor ons aan te nemen. Hij wordt dien problemen uitarbeiden, no zien willen, niet ons willen. Beden is niet dat we proberen God te overreden wat te doen.

naar dat hij niet doen wil. Beter is dat we ons verenigen met wat zijn programma is voor ons en voor de wereld. En hij is meer als welig ons alles te geven wat ons veelt, wanneer we ons met zijn willen verenigen. Hij is immer daar voor ons te beden. We kunnen erbarmen schreeuwen en je nood vinden voor help wanneer ons dat veelt. Dat is wat dit Hebreeënboek ons onderrichten wordt. Wat Jezus nu voor ons deed en doen wordt. Maar hij is de enige die dat doen kan. Geen van de valse leer, ere leider, kunnen dat doen. Daar zijn religieuze leider gewaast, die vergeven dat ze mensen hele kunnen van krankheden. Maar hast du eenmaal aan je dacht dat met de tijd sterven die ook? O mijn vriend, Jezus leeft nu en wordt in de eeuwigheid leven. En hij is mijn stelvertreder in hemel, die door voor mij aanstonden deed bij de voda. O Godzijdank. Daar zijn leider gewaast even nationen, die vergeven dat ze zo als een God weer te ervallen. Die geven dan ver dat ze wijs en gewitst weer. En mensen kunnen er trouwvertrouwen en aan hebben. Ze worden aan met alles verzorgen dat aan veelt. Hitler en Duitsland en de Stalin en Rusland weer zonen. O, mijn vriend, die zijn dood. En waar is nu er een macht? Een groep van jonge Russen had de ene Oostritsmorgens zich verzameld bij de Lenin zijn graf in Rusland. En daar hadden ze een panier opgemaakt en daar weer boven geschreven: Lenin is dood, Jezus Christus leeft. Dan hadden ze leden gezongen die van Jezus in opstonden reden. En interessant, over de politie hadden aan niet gevangen genomen. Dat weer broof. Ik weet niet of iemand zich daar betreed door derg. Maar ik moet zeggen dat mij dat gefällt. Jo, Jezus leeft, dat is wonderbaar. En we kunnen nu aankomen met onze problemen. Dat is dat hoofdthema in dit boek. En dat is waarom we tijd nemen voor dit. Dat zegt ook dat hij zich doelzaad tot de rechterhand van de majesteit in hemel. Hij neemt de heerlijkheid terug. En door en heerlijkheid in hemel is hij nu met een verheerlijkte mensenkörper en is door bij de majesteit in hemel. Hij geeft zichzelf aan voor God zijn bloed op een kruis, zodat du en ik kunnen eeuwig leven hebben.

En nu komen we bij dat zevende, bijzondere woord, dat gezegd wordt van Aam. En dat is in Hebreeën, dat eerste kapitel, de vierde vers. En er zoveel hekje gestalt als die engel, als hij een veel vertraffelijke genomen, je arbehaft als die. Hier is ons nu gezegd, dat hij hekje en weet is als die engel. Dit is nu een poort van wat gezegd wordt, derg dat tweede kapitel. En dit is alles dat Jezus hekje en weet is als die engel. Engel hadden veel te doen met wat passiert in dat Oude Testament. Dat zegt in de schrift zelfs, dat gezegd gegeven wordt, derg den dienst van engel. Wanneer een im Oude Testament lezen dat, dan is het goed in te worden dat God voor een engel brukt. Dort wie ze goor dat de twee goldene engel gestalte, door even den genodestoel weer en de allerheiligste stoel en den aandachtszelt. Jesaja had een visioen van seraphim. En in de laatste dag, nadem dat de gemeente uit deze wereld uitgenomen is, zoals beschreven is in dat openbaringsboek, dat door een engel dienst is van je recht, dat passeren wordt. Daar zijn nu bibeleren die zeiden dat de engel nu geen dienst heeft wat Christen aanbelangt. Die bestedigen dat er nog niet in het Nieuwe Testament is, dat zegt dat engel nu in deze tijd Christen dienen doen. Er denken is dat we de Heilige Geest in ons hebben, also is het niet nodig dat we engel dienen zullen hebben. Ik verstoor zeer goed wat ze zeiden en ik wil niet strijden doorwegen. Ober mij is zo dat de Bijbel dat ondersteunt deed, dat er tijden zijn van engel ons dienen. Ik weet dat er te veel Christen zijn, die ego van engel reden, dat ze engel je zijn haar en zo wieder. Mensen vergeten dat de beze geesten zich zo verstellen kennen als goede engel. Ober den het zwak is ons Christen te vernichten. Wie zullen ons leven beschaften met de Heer Jezus en met God zijn woord? Ik weet van Christen die zich verloten op engel. Aan te leiden wanneer ze entscheidingen maken moeten. Dat is gevaarlijk, vriend. Dat zullen we niet doen. Wel wie ons leven beschaften met God zijn woord, dan wordt de Heilige Geest ons leiden kennen. Ober een betrek naar engel, mij is zo dat engel donen ons dienen over een weg dat wie je weinig niet van weten. We worden door een beetje meer van reden, want we bij dat eng van het eerste kapitel worden komen. Ober ik zie zeer dankbaar dat we nu niet brokken derg engel naar ons God komen. We hadden hem Heer Jezus Christus. Hij is ons stalvertreden en al onze verwantschap met God. Wanneer du im Nieuwe Testament lezen deest, besonders in de vier evangeliumsbeke, dan wordt en worden dat Jezus door van reed dat wie nom voder komen kennen en Jezus zien nomen. To zijn jinge zei hij een dag dat zij bij dan niet houden en Jezus zien nomen je beet, maar dat zij nu zullen zoals dat beden. En jo, dat is gans in ordning, want we beden dat we dan om eng van ons beden, dat zeien en Jezus zien nomen. Dat meent even dat wat we nu vragen stemmen zal met wat de Heer Jezus wil willen hebben van ons. Jo, Jezus is veel hekker en weet als engel. We zullen ons beschaften met de Heer Jezus, leven als met engel. Nu, de Hebreeën Christen werden goed bekend met het Oude Testament. En die werden ook goed bekend met de engel erdienst en de Oude Testamentelijke tijden, wils dat Oude Testament houdt door veel van te zeggen. En dat openbaringsboek zegt het dat Johan hier een trompet blozen, en als hij zich een randje draait houdt, zag hij de verheerlijkte Heer Jezus. En met dat hem zin, zegt Predje McGee, dat hem zo is dat wanneer dat door van een trompet blozen reed, wanneer die ontrekking komt, dat dat waarde wordt bloos de Heer Jezus zijn stem zennen, die de Christen nou zich roepen worden, dat kun je dan ook zennen. Ik word dat niet verstreden. Ik heb Christen getroffen, den angst weer dat zij om eng niet worden, den trompeten blozen heren, en dan worden ze niet met een hecht gegrepen worden. Ober vriend, daar brukst du die niet om duren. Wanneer du bekeerd bist, den Heer Jezus aangenomen hast, dan wordt een hecht gegrepen worden. Dat is zeker. Wils alle Christen worden een hecht gegrepen worden en de entrekking.
waar de engel zijn boten nog recht drogen. Engel doen dem Herr Jezus aanbeden. Deze zijn creaturen die de Herr erschaffen heeft, als er is hij beter als engel zijn. Du hast geen vraag over die zaak. En dat Oude Testament wird de Herr Jezus volken aangediet als dem Herr zijn engel. Ob nu dat hij mensen gestalt op zich genomen heeft, en nu am Himmel is met een verheerlijkte mensenkörper, is hij niet meer dem Herr zijn engel. Wie worden dat zijn in dat tweede kapitel? Hij is nu een man, Christus Jezus. Hij is de mensen zijn. En dat is de betoning dat dit brief op hem ligt. We komen nu naar wat dat mij zo is, zeer wichtig is dat we dat zullen zijn. Ongeveer 273 mal wordt er wat gezegd van engel im Oude Testament. Zoals ik zei, die waren boten en waren gewoonlijk verbonden met Gods troon. Hier zijn nu meer woordelijke aandiedingen van Oude Testament. Eindelijk zijn er 7 en 6 van die zijn van de psalmen genomen. 2 van die zijn van de tweede psalm. Genomen, dat heet nu hier in Hebreeën. De tweede psalm wordt voorkeur erwähnt im Nieuwe Testament als irgendein andere psalm. De psalmen reden meer van Jezus Christus als van irgend zes woord. De psalmen zijn eindelijk leider en de reden van de Heer Jezus een express toearm. Door is een zeer goed beeld van de Heer Jezus gegeven en de psalmen. We worden de aandiedingen nu bechecken, een om andere. Nu Hebreeën dat eerste kapitel, de vijfde vers. Dan te wonen engel, zei hij jemels, du bist mijn zoon, vandoor zie ik dien vader geworden. En waarde, ik word voor hem een vader zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Dat is van de tweede psalm, de zevende vers. En hij zegt door, vandoor zie ik dien vader geworden. Paulus redt van dit en zijn predikt, door in Antiochien en dort weer een gewaltige predigt. Over door deed Paulus aandieden dat het niets te doen had met Jezus in je geboort in Bethlehem. Lever dat reed van Jezus in opstonden van dood. Als God aan preek bracht van de dood. Also Jezus weer de eentje die voor onze zinde storven kon. Geen engel kon dat doen, vriend. Bloos Jezus Christus kon als een mens komen en de zinde schuld betalen. Dat wil je dan den dood. Hij moest zijn bloed vergeten, dan ohne bloed vergeten is geen vergevenis voor zin. Zo zegt God in het derde Mozeboek. Jezus deed dat voor die en voor mij, en dan bracht hij voor de aantrek van dood. Waarom? Wist hij de zin is, en hij is van dood teruggebracht, zoals in je geboort, zei maar. Waarde, hij zegt, ik word voor hem een vader zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Dat is 2 Samuel, dat 7e kapitel. Dat weer God zijn verspreken te dooft. Ober weer dat voor Salomo? Nee. Als God dat te dooft versprook, reed hij van eenem en zijn familielinie, en dit hier in Hebreeën, maakt dat klaar dat hij door van Jezus reed. Bloos Jezus erveld dat verspreken dat God te dooft geeft. Nu de zesde vers. En ook waarde, als hij den eerstgeborene zin in de wereld aan brengt, zegt hij, laat alle engel hem aanbeden. Dit is van 5 Mose 32, de 44ste vers genomen. Dit is wonderbaar. God zijn engel zijn bijzondere dienen. Ober waarde, die doen dem Heer Jezus aanbeden. Die zijn zijn dienen. 7e vers. En van die engel zegt hij, hij maakt zijn engel juist. En zijn dienen toe een vuurvlam. Hier is nu waarde. Dit is genomen van de 104e psalm, de 4e vers. En waarde, die zijn zijn engel. Hij heeft die erschaffen en die doen hem aanbeden. Die zijn zijn dienen. Dat is wichtig dat te behouden. De schrijver van dit brief, en waarde meer zodat wie Paulus, bewies dat Jezus Christus hecht hem weert is als die engel. En hij bracht oldtestamentelijke schriften dat te bewijzen. Nu is dat al klaar te zien hoe zeer wichtig deze eerste 2 kapitels in Hebreeën zijn. De laaien en grond voor wat nou dit komen wordt. En dat is Jezus Christus zijn dienst
voor ons en deze wereld. O, dat we dat mochten te hoort nemen, dat we een levende Christus tot God zijn reich te hand hebben. Krijg nu. Hij is zo waar als waar kan zijn. Veel meer zo als ik zie. Wil je hier mij nu even radio? Ober während je dit hier waar exist voor zijn. Wer weet woer. Ober hij, Jezus, is nu krijgt wie voda. Een lood, dat du met arm spazieren zost. Du am nu aanbeden. God is zegen, mijn vriend.

Want je gezien voor een, oder je hebben vielleicht een vraag over dit programma, oder vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, wie worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potasch.

0: Wir TSM Heim. Wenn ihr wollen gleich in dit Programm noch einmal zu hören, kijk je dat ding op onze internetseed bij de podcast.
1: Je hoort je naar dat programma Thuis in Heim. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede aan het met te doen wat hij am leven geleerd heeft.
2: Ik zie vrouw hier te zijn. Ik wil hier deze dag en deze richting hier een beetje, waar ik rede van familieleven, van het eigen leven, van verhältnissen buwen. Wat je hebben dat doen, dat we met alle dat kennen God, zo zeer eerder is meilig. En ik dacht, ik wil je eerst een klein beetje een reis in de Bijbel nemen met je toop. En wanneer je een Bijbel hier had, kan je dat beetje nozietje, dan zijn ze dat ik graag behouden ha. Waar ik de Bijbel niet hier had, en wat je plus vielleicht dat een beetje beobachten, wat ik afsnette, geven doe. Waar ik vergelijken in Matthäus, dat zevende kapitel, vers 15 bij 23. Ik moet een klein beetje naar dat checken. Ik weer zo'n 19 jaar jong, is mij eenmaal zo'n ding in dat kapitel ziemlich wichtig worden. En in fact, ik geef meest op met mijn tussel het leven, als ik een paar van die vers moet te houden kreeg. En dan moet ik even zeggen dat mijn vader dat gezegd had. En dan deed hij eigenlijk een lange deurspraak over dat ganse kapitel. Dat is poort van de grote boodschap wat Jezus bracht in kapitel 5, 6 en 7. En in vers 15 van kapitel 7, daar zegt Jezus, daar zijn mensen wat als de schoep van buiten laten, of als de wil van binnen. Of hij zegt, door een deur van God haast zich toopstuiten met deen. Wel, we eerst met je zijn wat het voor mensen zijn. Wat voor vrucht die brengen. En dan zegt Jezus dat in een konjugoetje, you know, wiendruwe op Dissle vind je. En dan kan ik alle soorten andere vrucht op kruid vind je. Dan schaf ik. En dan kan ik slechte vrucht van een goede boom krijgen. Of een goede vrucht van een slechte boom. Zo'n de staat is dat ik. Jezus wil jaren hebben dat de mensen zullen ganz klaar weten wat hij meent met dit. Zo, so, wanneer ik nu word van een boom, word een orange losplatje. Dan word je een zware tijd aan mij kunnen bereiden dat dat een appelboom weer. Because dit vrucht zacht is een orange. De speert zich is een orange. De smaakt is een orange. Alles is een orange. Dus wanneer je een van die dingen niet doet, is het niet meer een orange. Maar zei, die heeft niet meer de schaal. Alles onder schaal aan de boom. Dan is het zes wat. Die heeft niet meer dat vechtigheid. Dan is het zes wat. Jezus zegt dat bij dat vrucht, vers 20 zegt dat, bij dat vrucht kan wie kraak weten wat het voor mensen zijn. De boom, ook de mens. Zo klaar zal het komen te zijn dat ik met Jezus verbonden ben. Ik was in een familie met 14 kinderen op. En dat had een foto wat er niemals zijn natuur verleerde, except eenmaal. Dat we dan als onze beste malko en een volle arme malk nennen die je. En mijn papa dacht, hij weer de eentje in stal met dat vee. Ik weer zo'n 5 jaar jong. Of ik weer ook al in stal aan je grapt. En dan ging daar het met schroots. Hij heeft de schroot. Ik bleef ongeveer 7 knal aan de rechterzijde in de rebbe. Ik had mijn vader nog niemals zo'n auto stokje zijn hem gezegd. En dan checkt de trein en zegt, oh, du bist ook hier. En dan moet ik nog een paar andere uitdrukken, wat ik niet vergeten heb. Eind van dit. Want die kou kunnen zo denken als een mens, dan wordt die kou niet kunnen zijn dat deze hand nog een tristelje man, of een tristelje man aangesloten werd. En dan geef je die kou nog een beetje extra schroot. Ik leef dollar voor mij, is wie zes van. En dan zit er bloos 2 maal aan de rebbe, ja, maar niet 7 maal. Dat is het enige maal wat ik mijn vader haar zijn, dal worden. Hij had niemals een dal het woord van anderen, wat ik kon van bezennen. Wat iedereen aan de familie kon van bezennen. Maar hij was een man wat ziemlich stel was. Ik had een mama wat met fekste aan de reed was als mijn dad was. Mijn vader. En die paste kraak toop. Het is interessant voor God mensen wat kraak verschieden zijn, die een toop leren dat. Zo dat je een ander kan met helpen. En koor kon ik niet voor hem met een brake. Of bloos een gaspedal. No. Die brugt beidens. Zodat dat al een beetje trachtgestalt je. Mijn mama deed meestal mijn foto voor wat beklagen. Verder aan Schenja, wat nuchter papa er dan niet had. Hij had het gewoon niet doen. Op mijn papa zei dat niet moest. Hij lijkt mama zoveel zaaien ze wil. Met zoveel natuur bij ze wil. En dan zei ze eerst met verholerij, dan wordt hij zaaien. Want dat is wat er passiert is. Dan praag ik af. Ik wil die vergevenis ha. En dan wil ik wat aan anderen. En je vindt die drie dingen, zei hij dan. En dan weer mijn mama stel. En dan een halve dag later, vindt mijn mama uit, dat papa had er niks met

Ek stie een van zijn jenja. Wat heb ik toe ruimte drazelen hier? En dan zei hij nog een ding. Hij zei dat wanneer ik me kan een persoon velen op deze ganse wereld, wer mij zal beschuldigen voor wat ik wat gedaan heb, dat wordt mijn liefste vrouw zijn en dat is in de armste van mijn mama. En ik wist het, ik kan het behouden, dan mama die broek voet en tronen aan. En dan deed het maandert, wat zei, jij moest wel daar waren voor wat beschuldigen. Over dat is mijn voordeel dat rein en mijn hart. Dat is nu al meest 34 jaar dood. En mijn mama zei mijn laatste werk. Dat zij bang zit nog aan mijn hart of no dad. Ik zei haar, ik deed ook. Wat doen we hier loten? Dat zegt in vers 21 van Matthäus 7. Dat de Haupt zegt es, maar niet wel in hemel. Niet in jeder wat Jezus zei, of Herr zei, wat in hemel kennen. Bloos die wat er kracht God gehoorzaam zijn. Die wat er God zien wel, wat er doen. Die wat in hemel zijn. Mij valt bij van, zeg schulden in Madeleine, Winnipeg, de stad Winnipeg. En in de middag stond, kom ik naar de stoel waar de leraars in de middag eten. Dan hadden de leraars in een lange dash gans een jaar zetten. En dat we dan is de eerste Mennonite mensen drugs in Canada nen brachten. Op een slauwe waag. Nu weer hadden ze uitgevangen. En nu weer de woord Mennonite weer even de ganse zetten even. En zo China ort wat ik toen aan de stoel ben weer. En zei ze, wat is dat? Best doen ik in Mennonite? En ik wist dat. Hier weer mijn alleenheid. Om een klare zeugnis te geven. Dan zei ik, geen mannen niet wat het in de hemel maken. Oh, zei ze. En du bist een mannen niet? Ik zei, ja. Geen mannen niet, geen katholische, geen lutherische, geen Ukrainian, Catholic. Alles in de stad. Geen voor die. Geen Pentecostal, geen Baptist. Maar eenmaal vraag ik dan, wer wordt? Ik zei, ik hoop dat men moet vragen, nu hafa. Bloos die wat Jezus hem kap en hem hoort ha. Geen andere. On janem dag wat Jezus geen hem vroeg te wonen tjort, jeng stu te tjort. Die wat bloos vroeg wat hast u met Jezus gedaan. Dat alles. Tweede zeg ik te al die leraars. Ik zie sure vrouw dat ik niet van iedere mennische mens antwoordig zie. Staan we met die antwoord te groot voorkomen. Die verantwoord ik heb. Ik zie bloos voor die mens. Wat aan mijn show jet. Zie ik verantwoordelijk. En daarna voor mijn Kenya. Wie is de apostelonen. En voor mijn groot Kenya. En op een beste deel. Van die apostelonen. En dan wordt de dag afgeriet. Dan verantwoord ik al middag. Ik denk nu horen ze alles hier wat ze willen. Vrijdag met mij ja. Vers 22 en 23. Weer mijn gans. Troubleste vers in de Bijbel. Daar zegt Jezus, aan janem dag, dat is wat hij wat hem tweede maal komen, dan worden er een schoof mensen zijn, en worden zeggen, haar, heb je niet in die noemen je profetieerd, dat bent onder je leert, en zo weer, je counseled. Heb je niet alle soorten bijze juiste uitgedreven, in die noemen, en alle soorten grote wonden je doen in die noemen? Dat heet zich dus van ze, zij er stortje, christelijke mensen zijn. En dan wordt Jezus zei, ik kan het niet meer. Die kan het niet meer om hemel aan. En ik ben het woord is te oren gegaan tussen vers 22 en 23. Ik kan me dat bloos niet terugstellen. En dan wie ik zo getrubbeld dat mijn vader, wie ik zo dankbaar, hij dan mij met je in zijn vlecht neemt, dan geef mij een paar andere dingen waar ik dan zo'n beetje aan denk. En ik kan niet zijn ganse christelijke leven op eind of twee vers buwen. Dat is het schaft. En dan moet je op de ganse woord Gottes buwen. En dat schaft ook zeer fijn, want een weet te wat voor mensen die beetje in het Nieuwe en Oude Testament geschreven zijn. En wer die schreven die? En wat voor verhältnissen die geschreven hebben? Alle dat helpt met wijsheid bijdragen. Maar mijn vader zegt, wel we maar naar de ganse laatste woord van Jezus gaan.
Dat laatste denkwoord.

seht, fährt der Hai im Himmel dann vor. Das fängt wir in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Vers 9, da sitzt ihr all das Hai im Pforten im Himmel. Und die Jünger, die stehen da all an Ticke. Judas wird ich da, weil die hat sich all das Leben genommen. Die andere all wieder da. Jesus, seine Mama wird da. Mary Magdalene wird da. Die wird da. Wird nicht wieder nach. Und dann, das letzte Ding, was er sieht, wie Vers 8. Er sieht, wenn die Worte mich annehmen, mich in ihren Kappen hort nennen kriege, dann will ich die dem Heiligen Geist geben. So, dass der Heiligen Geist, dann wird keine die helfen in Zeugnis sein. Und das Zeugnis soll ganz dicht bei Tüs anfangen. Jerusalem ist das erste, dann Judäa, Samaria, und dann in der anderen Port von der Welt nennen. Nicht in anderen Weg. So, mein Vater checkt mir in die Augen und sagt er bloß, ich glaube und bete, dass die Menschen da in Matthäus 7, Vers 23, die wurden alle Sorte Wunder, die da haben, wo nicht. Aber tüs, wir alles durchhauen gegangen. Und den hält sich das kräglich. So, ich kann ein bisschen verstehen, was er meint, dass in Jesus seine Kraft da, dich bei tüs anfangen. Aber was meint dort in Zeugnis sein? Well, Galater 5 hat ein Fan interessiert. Das sagt nach mir ja, aber das ist ein ganz Kloster, was ich kann für jene Schrift. Und dort Vers 22 und 23. Jeft uns neuen Ding, was wir sollen tun, wenn wir wollen Jesus, sein Heiligen Geist, mit Freiheit geben und uns leben. Und jeder ein von den neuen Ding, der hat einem seine Verhältnisse zu bauen. Von uns zu anderen Menschen. En van ons naar God. Het eerste denk is leid. Vrede. Zachtigheid. Zelfbeheersing. Alle zijn dingen staan. Neen stek. En wanneer die uitleven dat. Dan is hij dan vol het zorgnis. Dat interessante denk is. Dat niet één van de neen ding. Is reden. Of wat doen. Dat is bloos wer we zijn. Dat was het. En ja, een preger zegt maar toe ons. Ziet in zeer klare zeugnis. En wanneer je nog maar de wereld brengt dan dood. Past kracht hierbij. Vers 19, 21, in datzelfde kapitel, Galater 5. Daar heeft het 15 ding wat verhältnissen twee rieten deed. De eerste drie hebben met hoere rieten doen. Alle soorten nog je bekijken op beeld en zo weer. Op een tv. Dat vierde is idolatry. Dat meint dat something is mijn of God geworden. Is mijn weg is God. Dat vijfde is met een vriend omgang ha. En dan zijn het acht ganz je weinige dingen. Oh ja. Zorn. Afgunst. Met al die het einspoelen. Ja, met die heb ik niet meer te doen. Denk dat ik de enige wat er reicht is, dat het reicht. En dan de laatste twee had te doen met schnaps drinken. En want ze hadden drugs gebruikt, wat dat ook zijn bijna was. En willen parties hebben. Dat zegt op een 1 van 21, dat mensen wat zich de stad worden het leven te brengen, die worden dat niemals bij de bijna kant helemaal maken. Ik had een ganz vreemde man, die kwam naar mij. En hij zei dat hij via... Heb je zo'n mens wat hij niet religieën gelijkheid? In fact, hij haast dat. Oh, zei dat, jij dat ook. Ik kan religieën niet standen. Religion? Nope, dat kan ik bloos niet standen. Oh, really, zei dat? Ja. Maar ik zei, ik schuur gelijk mijn dichte verhältnis met God. Oh, nu dacht ik, had ik hem aardig verstaan. Nu wil ik nog eenmaal proberen wat te zeggen, dat ik het met kennen te houden kreeg. Zei dat dus, ik wil leven... Voor eeuwigheid en een haal branden met mijn vriend, als hem hemel zijn met die waar ik niet standen kan. Ah, zei ik, zo du wees in de recepta, wat hij wordt gewoon zeggen naar de haal brengen. Dat kan ik die voet geven. En dat gaat als een tandje bij de Bibel. Noem ik je dat, en blijf hem nog Galater 5. Ik zei, lees hem al vers 19 bij 21. Er zijn 15 dingen op je hand, want die was daunen. Dan wordt de hemel niet voor die luren. Maar wanneer du gelijfst, dat du wordt vriend ha en haal, dat hast die niet recht eeuwig getaald.
Want du wirst den Lebenszeit über die 15 Dinge noch leben. Was er alle deine Verhältnisse verrieten, nicht topbühe, dann wirst du nicht einen Freund auf dem eigenen Leben haben. Nicht einem. Und wenn du glaubst, dass der Haal wird euerlich sein, für das Vier, was er wird sein, dann hast du noch ein Ding im Kopf. Das ganz Äußerste von der Haal wird sein, dass er nicht von Gott wird sein. Wir haben so viel von Gott rammen uns, und wir geben dort einmal Anerkennung. Want eenmaal checkte hij mij en zei, is de kleine recept te mijn verhältnissen terugbuur? Ja, zei ik, de nächste twee vragen. Dat is het neem ding afgetaald. Want die was nog leven met Jezus en die kop en die hart, dan was du im hemel zijn met zeer veel vriend. Daar heeft de Bijbel ganz klaar. Dat durven we nog niet beduren. Goh, zei ik, kost me please helpen met Jezus om hart nemen. Ik zei, ja, dat kan ik. En dan bekeerde een man zich door. Is dat Ruudje en zei, ik kon niet geloven wat hier je woord is. Ik zei, dat is het raadste wonder wat er jemals kan passeren. Dat is bloos één wonder van wat de Bijbel reden deed, wat de ganse hemel mocht jubileren. Dat is wanneer een mens de zin kan tachloten bij een God in de kracht naam en kan Jezus hem hoort vals bijna haar. Wel we nog beden. Himmlische Vader, du weißt krank, was in uns Kopf und in Hort bane ist. Und even wenn du dort alle seine kost, du bist uns vom Hort gegaut. Ich bete, du musst in jeder ein Franz Nora und Nora in die Trage. Und uns wellig machen dort zu gehen. Help uns, zum Fahren zu kennen, spiegeln, was er meint. Met die omgang haar, te die reden, te man onze eigen partners omgang haar, en den leven bewijzen, den respect bewijzen, zodat onze kinderen weten wat het meint, in christelijk leven, rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons dus met dit mishalpen, in Jezus' naam. Amen.

0: The clock is 5.
1: Hallo Tinja, dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-zending van SW Radio Segenswelle. Ik vrij mij dat du vandaag dabei bist.

0: Op een dag slingerde Bejant onder deur. Wer kon dit zijn? Ömer en doftrische zo ja zelden, jas. Mol komen de tienjane doft. Op een wens ze humpel, jink met amme weinig schoene spels te spelen. En ze trische ook weinig jast. Op een doer, wirst een dubbles onder deur. Dit wie de öle onkel Peuters, wenn sie strok en de gemeente gered had. Hoi kom, en zette de Ömer, ik moet met hun mol reden. Mie reden? Jo, je zijn toch doof zijn Ömer? Jo, dat zie je het. Es wil mol ne doof vragen, waarom humpelt de doof ze? O, jo, ze de Ömer, dat is ne dame je schicht. Als doof nog ganz klein weer, is de mamel van arm gevallen. En dan is er wat met de hoofd passiert. Dat boontje was van dan niet zo. Dat boontje had niet meer zo veel kracht. Wat er dan passiert is, wordt zo'n mens. Kort nu dat starf zijn pa. En de ma, die versprook, ze moest nu gaan naar een grote stad en door veel geld verdienen, dat ze met doof moet kunnen dokter, dat ze verdoofd ook zouden kunnen. Zo is ze naar Moskou gegaan en is niet teruggekomen. Dat zijn nu toch al meerdere jaar. En ik doof leven hier zo alleen. O, de enkel Peuters als een stukje nieuwe dochter. Ik heb een goede vriend. En dat is een dokter. Kan hij doof maar metnemen dat deze schoen doof omzit?
1: Na, dit weer een ganz interessanter bezoek. De Herr Peuters van de gemeente stond en de Oma hielt zich alles aan. Wat meinst du? Wat de Oma te am vertrouwen hebben, wil ze wie dat ze aufgelehnt is, de menschen gehen, Eva. Et sie mal gespannt, was sei reagieren wird.
0: Jo, jirn, sie de Oma. Et hab nur sto jen. Ze rubt ze duftnoeder en vertelt ook aan dit. Jo, duft vreet zich. Vielleicht kon hij me helpen worden. Dan wordt hij niet meer humpelen. Onkel Peuters nam een voets met en ze voeren in het doodkrankenhuis waar zijn vriend arbeidde deed. Die onderzocht hem en zei, na, het wordt niet zijn dat hier nog te maken is. Ik kon me voorstellen dat we aan het opereren waren en hij nu hier wat veel gymnastiek maken, kon ik me voorstellen dat dit wat wordt worden met hem doofd. Oh, nu vreed doofd zich. Doofd, du kost morgen al komen. We hebben plots vrij in ons krankenhuis en we nemen die op. Doofd vreed zich. Als hij in het huis kwam, stelde hij zich allemaal bloos voor. Wil het wat zijn, van hij wat gezond zijn. Zeker wie hem dat zoja schwoer van zijn oma was. Wens de dokter zit voet. Dit wordt leiner dieren. Je loopt niet dat u hem ooit in dat voet weet waar het huis wordt zijn. Zo pakte hij zijn fiddel in. En hij dacht, wanneer ik er zoveel tijd heb, kon jij ook nog fiddel spelen. Tot ze vol de dokters en de krankenhuis ook zoja. Wann duft im Gang sot und mit seiner Viertel spielt. Schuld wie am, dass sein Hund nicht kann mit Andor sein. Ne dem bangt er sich auch so her. Seine Ömer kommen ihm noch besiete, aber der Hund, der durft in der Krankenhaus nicht nennen. Er sunk auch viel. Am leuesten sunk er dort Leute von den 99 Schubtes, wenn alle bei ihr hart bleiben. En van dat oonje bent u vastgerand.

0: Oh, aber nu kon ik niet mijn oma tem te krijg me bezeten, zei Doft. Als hij zag dat zijn oma dat ze daar kwam. Ze vertelde de krankenschwester ook de oma de schrift. De oma is echt wat gans woedendig.
1: Dit kon ik me krijg verstaan wat het is,
0: zei ze nu zo erstreng.
1: Dit kon bloos Doft zijn ma zijn. Wieder kon zich tjone zo vervieren bij deze weed. En wanneer doe krank is, dan is er ook rechtig zo. Er zal nog veel krankheid trien.
0: Aber oma, waarom redst du zo over mijn mama? Zei Doft en pak daar aan de hand.
1: Doe vrouw, heeft die faule lotte. Doe vrouw heeft die het leven kapot gemaakt. En doe heeft die verloot als du klein wirst. Wanneer doe nu krank is, dan zal ze krank zijn.
0: Aber oma, de prediger zei dan wieso verzeihen de andere. Bloß so kon Gott ons ook verzeihen. Immer so durf ich nicht sein. Die Krankenschwester zieht sich nochmal an und sagt, na Doft, weißt du auch dann besete kommen? Jeden will ich dort. Er vertelt sich erst noch ein Bett mit seiner Oma und da ging ein Haus. So ging ein Haus und dacht viel über dort nur, was Doft auch von da geliert hat. Duft hat er geleerd te verzeihen. Duft hat er gewesen, dat we nicht dürfen so nur drogen zijn. Ze ging naar huis en moest veel over deze weer nu denken.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evazat.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ik word diep aan God in woed.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en ving hem als zal ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther ving wie trouble en spolunk in de kerk. Paulus zien rood as en shady voor Christus.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoof hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpredja. Hij is niemals veel wat wie dat bij 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, denk hij meestal maar te fout. Hij heeft niet eens een huwet om en genomen van geheerschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het opgekocht, heeft niet een huwet schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwet steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had niets groots wat het aan zich zelfs, en hij had niets met deze wereld te doen, bieter de goddes arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verlucht dat hij hem jemals gechant had, een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz uitschuldig werd hij verslaan en verspot, en dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag, en dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wils hij dan nog hank, toen storven, trokken de soldaten al lesser, mank zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen, dat eens je wat hij houdt in deze wereld, zijn evenrot, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schriets en leden aan en een grof geliekt van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergaan van die tijd, en vandaar is hij de ganse verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar hemel. Wie het kennen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup, had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voor op, wat wie kennen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wilst dat kovie niet betalen. Dan starf hij en stond waar er op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

ik breng je wieder de uitlands nieuwigheden. US-president Donald Trump meint dat het al in de komende week te een einjung komen kan tussen dem Iran en de USA. Trotz Spannungen en tijdwijze onderbrekingen van de gesprekken wees hij zich optimistisch en erklärt, de verhandelingen lopen goed uit. Nu de Anruf van Trump arbeitet de staatse regering wieder aan een afkomen wenn vor allem dat iranische atoomprogramm betroffen dat. US-Utlandsminister Marco Rubio erklärte dem, dat de Iran dat eerste Mal bereid is, Eva Pinta te reden, wo sie bet nu nog nicht hadden reden wilt. Hier handelt sich dat am Deile van dem atoomprogramm. De verhandelingen waren te laatst schwierig geworden, wens de Iran de gesprekken tijdwijs afgebroken had. In de leeuw de met im Noorden Oosten waren angespannt blijf. Trump erklärt aber, hij had gesprekken geführt met dem israelischen Premierminister Netanyahu en hij hoopt dat dadurch de bedingungen geschaffen zijn voor een einjung. Al uitgangs mei had Trump bekend gegeven dat het een endgültige Entscheidung geben wordt over een mögliches Aufkommen. Ter de diskutierde Pinta gehirre de Begrenzung van dem iranischen Atomprogramm, vrouwen rund am dort ongerecherde Uran, zesok de Sicherheit in de Region, of zusätzlich in de nächste Werke ein Vertrag unterschrieben wordt, is noch nicht klar. Trump betont aber dort de Möglichkeit ab eine Einjung ziemlich geld stunde. De president van Uruguay, Yamandu Orsi, heeft zich öffentlich entschuldigt voor een omstredenen autokoop. Dit nu dem bekend werd dat hij kaart voor zijn ambts- en

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

De leibafvoeren en den himmel haf ons de geleen het je boeren dit programma van der waren uitgestrolen en ik mocht alle touwheren welkom heiten en ook wensen dat de haar einem gieden bim touwheren mocht zeenen.

En mijn vandaagse boodschap wel wie waar uit God zijn woord moed en kracht schapen. Dan hij heeft versproken wer dorstig is, den laat ik aan naar mij te komen en te drinken. Laat dem naar mij komen en laat dem die aan mij lijf drinken, als de schrift zegt. Uit dem zijn binnenstedt waar een levende waterstrijm rannen. Wel u dat krijgt in deze aandachtstund nog aan komen en drinken. Dat schriftwoord voor de vandaagse boodschap ving wie in Johannes kapitel 7 van vers 37 tot 42. Nou dat leidt ik weit van een woord, wel wie top den tijdst uit Johannes kapitel 7 de vers 37 tot 42 lezen.

onze programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 665. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 665.

Wanneer deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons vader van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am eine Weg waren hier.

Johannes Kapitel 13. Dat wir Jod für den Passa fast. Jesus wist dat zijn tijdje komen weer, deze welt te verloten en trägen om vooruit te konen. Hij weer de zijn in deze welt immer goedje waast, en zo goed wie hij aan ook bad aan zijn eng. Dat wir bij onkast eten, de bijza vriend had hem Judas Iscariot Simon zien zien, dat al aan dat hartje jeeft Jezus te verroden. En Jezus wist dat hij voor hem alles in de hengje jeeft had, en dat hij van God gekomen weer en waren ook God jeng. Dan stond hij vom eten op, leed zijn kleider te zien en bunk zich een handdoek aan. Hij goot water in een kam en vong aan de jenge de feit te waschen, en dreigde met dem handdoek dat hij zich aangebungen had. Als hij bad Simon Petrus chaim, zeide hij te aan, Haar, wasch du mi de feit? Jezus zeide aan, Wat ik nu doe, verstehst du noch nicht. Du wasch het aber nur herverstonen. Petrus zeide aan, Du sollst mi niemals de feit waschen. Jezus zeide aan, Wann ich die nicht wasch, hast du chaim poort on mi. Dan zeide Simon Petrus te aan, Haar, nicht bloß mi je feit, aber ook de heng in den kap. Jezus zeide aan, Wer gewaschen is, dem brugt ze erst nischt aus de feit gewaschen worden, will ze erst ganz rein. En je sind rein, aber nicht aula. Hij wist, wer am verroden wird. Deswegen seht hij, ze wären nicht aula rein. Als hij an erst de feit gewaschen hat, nahm hij sich wahrer seine Kleider an en sah sich dol en seht noch einmal te an. Weit je, wat ik jünd gedonen hab? Je nannen mi haar en leere, en dat sei je reicht, wie zet erst wat ik zie. En wann ik, jün haar en leere, jünd de feit gewaschen hab, dan zal je jünd ook untereinander de feit waschen. Ik heb jünd een Beispiel gegeven, dat je ook zo dönen als ik jünd gedonen hab. Ik zei jünd ganz ab ernst, een knecht is nicht gerade aus zijn haar, en de du geschickt is nicht gerade aus de am geschickt haft. Wann je dit nu weiten, dan zend je seilig, wann je dat ook dönen. Ik red nicht van jünd alle. Ich weiß, wem ich ausgewählt habe, aber das muss so rankommen, aus der Schrift sagt. Sogar mein guter Freund, an dem ich vertrauen habe, der mein Brot eit, kleint ab mir mit der Feit. Ich sage ihm das nu, eier dat passiert, dat je, wann das erst passiert, geläufen, dat ich das sehe. Ich sage ihm die Wahrheit, der wer den abnimmt, den ich schickt, der nimmt mich ab. Und wer mich abnimmt, nimmt den ab, der mich geschickt hat. Als Jezus dit gezegd had, wie hij hem juist bedreigt en zeid, Ik zei jund de waarheid, einer van jund wordt mij verroden. Dan checken de jinger zich untereinander aan en wunderten van wem hij redt. Einer van aan, de jinger den Jezus goed weer, wie het dichtste bij Jezus. Dem plinkt Simon Petrus toe, hij zal hem vragen wem hij meint. Hij lehnt zich terug aan Jezus en vroeg hem, Haar, wer is dat? Jezus zeid, dat is die, dem ik dat enje dokte biet brood geef. En hij dokt een biet aan en geeft dat Judas dem Simon Iscariot zien zien. En als Judas dat biet brood neem, voer de Zotan en hem neen, dan zeid Jezus te hem, wat du doen wast, dat du bold. Aber door om dash wist China, waarom Jezus dat te hem zeid. Wie als Judas de Jaltosch houd, dachten enje dat Jezus te hem zeid, hij zal gonen en chypen wat zij hem vast brugten, oder dat hij wat voor de ome geven zal. Zo bald als Judas dat brood genomen had, jenk hij ruut, en dat weer nacht. Als Judas eerst wach weer, zei Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt, en God is derch am verheerlijkt. Wann God derch am verheerlijkt worden is, dan wordt God am ook en zich verheerlijken, en wordt am voets verheerlijken. Leuwe tjenja, ik zie almo een kartet stukje bejunt. Je worden om je zetjen, en zo als ik te de Juden zet, zei ik ook te junt. Wo ik han go, tjen je nicht han komen. Ik geef junt een nieuw gebod. Je zullen junt untereinander goed zijn. Krijt zo als ik junt goed gewaast zie. Zo zal je junt ook untereinander leven. Wann je junt untereinander leven, wordt alle man zijn dat je mijn jinger zijn. Dan vroeg Simon Petrus aan, Haar, wo jest du han? Jezus zette aan, wo ik han go, tjen je mij nu nicht hierheen komen. Aber noher, wo je du ook han komen. Petrus zette aan, Haar, waarom kan ik nu nicht met die met komen? Ik zie reit, mijn leven voor die te loten. Jezus zette aan, Wirst du den leven voor mij geven? Ik zei die de waarheid,
eier de hohen Krähen wort, wirst du dat dreimal verstreden haben, dat du mich chanst.

Good morning. Na, wat is je rabbel? Vreuze die nog mal zo wat? Nog mal de evidentje, dan irgendwann fangt het aan te rabbelen. En wat is nu dan nu werkelijk de unjaarscheid? Ik laat rabbelen dat het dan al een beetje schwoon, niet? Dan moeten de boeren alle handtrubbels gefixt worden. We willen dit doen, we willen jan doen. En de mensen wat er dan veel onderwijs aan de hand jaren vallen, maar veel tijd om je rabbelen. Er had hem denken. Ik de nog maar veel fantasieren. En nou ja. En wanneer je zal ontvangen waar het worden wat een fantasie, dan moet einer nog direct ontvangen te grabbelen. Nou, Christoph Gruisti hier. Nu was de jaren vooral op alle hand gedanken gekomen zijn. En nogmaals wat mij gezegd, de gedanken zijn nogmaals een beetje snuidelijk de dingen te pakken. En hopelijk doen die hier van de opbediening te pakken, während die dat programma hier hart, während wie deze gemeenschap hier hand. Die is de koffie en mate. En dat is een schmackend programma waar je niet onbedenkt. Maar nee, weet. Wenn er Richtung, wenn er schon einmal angefangen hat, dann ja. Aber nicht unbedingt klar, was einer der Worte hier kriegt. Von der Uhr haben wir Madweg, den 3. Juni 2020, in angenehme Temperaturen, 23 Grad abwärmen und 14 Grad maglich worden. Dat's wat ze ons van de aangeven in deze omgeënt Tres Palmas Barchtel Sommerveld. Tot as je in Sommerveld ook allemaal nog een klein beetje kuil als het hier is, in Tres Palmas, zou de mensen doen in de geënt, die zich dan vielleicht maar een klein beetje meer groeien, vielleicht raufrekenen van dit hier. So dat ze zich mij dat allemaal loten dat. Ze willen ons mal een gezang aanhorchen.